mabot die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkomst dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meershoop dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein dirkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie om die meershoop toegevouw

0: dit?
1: Hier, op die rak. Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry joune vandag en begin spaar.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

Helen Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Lekker bangers. Minde Mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

is dan die beste van die grootste treffers vir jou hier op Bokrani, Toto Africa, op die maandag, 5 Oktober 2026. Baie dankie vir jou, Natisha. Lekker om jou terug te hê. Sy is môre terug, 12 tot 2. Kijk nou die wereldnieuws van jaar se Nobelprys vir geneeskunde is toegekend aan die Amerikaanse psigiater en neuroloog Karl Dusserot en sy Duitse collega's Peter Hegemann en Gorch Nagel vir hul werk in optogenetica. Optogenetica is een methode wat wys hoe senuweestelsele herinneringe, gevoelens en gedrag in die lewende brein vorm. Die methode word nou wereldwijd in laboratoriums gebruik om nieuwe inzichte oor die brein te verkry. Dan die Franse politie het vandag een onderzoek van stapel gestuur nadat een 15-jarige tiener wat deelneem aan die landwye betogings oor skole glo een skokgranaat van die politie opgetel het en dit sy hand weggeblaas het. Die voorval het tydens een betoging in die dorp Lens in die noorde van Frankryk gebeur. Onderwijzer

0: Dat is een van mijn persoonlijke nieuwe gunstelingen, verzeker. He looks like Kip Moore, does he sound like Kip Moore? No, it's not Kip Moore, it's Tucker Harrington Pillsbury. Ook beter bekend als a role model voor jou hier op Bok Radio. But don't worry, Kip Moore fans, jullie het gevra, ons het geluister. Daar is nou extra sitplekke ingebring voor de Kip Moore concerten in Kaapstad. Ga nou naar itickets.co.za, dus itickets.co.za, bespreek bij die lower level seated tickets. Lower level seated tickets. Die tijd raak bitter min nou. Staan nou bij 5 oktober. Die tijd raak nou bitter min. Daar is slechts een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou Kip Moore. Vrijdag 23, zaterdag 24 oktober bij Grand Arena, Grand West. Sien jou daar.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
3: Bok Radio 98.9 FM.

Brook zijn alibi met halfpad op nummer 9. Of twee plekken van 7. Dan weer eens Zaan Sonnekes hier keer met Carleen van Jaarsveld. Met oor mekaar 8. Geen beweging daar nie. Die was fantastisch en Tashay met Sonde. Sonder jou is Sonde. Lekker geklim van 11 hierdie week op nummer 7. Yippie-ki-yay op nummer 6. Rick is nou, Rian Benari, Appel en Bok van Blerk.

0: Ik ben dan nog wel. Is het op 3, is Rian Benardi met Lof op nummer 3.
1: Zing haar lof, ik zing haar lof, want ik lief op
0: Antarctica blijft. Sy het draai gemaakt op die nummer 1 positie met Antarctica. Steeds op die nummer 2 positie. Dit is Darren Lamb. Vir sy tweede achter en volgende week op die nummer 1 positie. Dit is Bok van Blerk met Hart van 'n Leeu.

0: muziek van DNC, wat een stuk zal afkomen vandaag. Kijk bij The Ocean, is 11 minuten door 4. En nu tijd voor Eikklok. Zian en Monique, zometeen tot met 7 uur. Bye, dankie, Triple H, voor die lekker somker. Man, weer morgen terug samen met jou, tussen 2 en 4. Voor nou, Eikklok. En hoe gaan we met jou, met jou lekker mens?
1: Weer, dit is maandag, ons het die naweek weer leef. Ons is staande. En hy gaan net een ding sê van hierdie naweek. To-to-to-ro. Max Verstappen, die man is weer bo.
0: Uitstekend.
1: Op die trappie.
0: Ek het gesien, dat was chaos geweest in Malaysia, waar ek uitgevind het waar hulle gaan reis vrijdagmiddag. So ja, bietjie chaos geweest daar. Saterdag, wel vrijdag, want ek het niks sport gekyk, net so by the way. Maar ek het
1: Zian,
0: gesien hoe klaar allemaal, vooral oor die Stormers wedstrijd. Ek glo, na bewering was die Stormers wedstrijd baie vervelig geweest. En ons het nie baie goed gespeel nie. Ek het net gesien hoe jy kry sulke karakters wat uitkom. Elke keer as die Stormers verloor, dan spring hulle op Facebook. Ek het gesê, die John Dobson ou weet nie wat hy doen nie, kan ons asseblief en nou sê tot, hy het nog nooit vir ons enige silverware gegee nie, maar ou, as jy so iets gaan sê, moet dan jy er niks sê.
1: Ja, bly jy er nou maar net stil.
0: Al die bokke kom terug, hulle is op tour, ons is ons nog 'n bietjie roes.

0: lekker geweest, dankie. Roan de Tooi vir jou Bokker Radio Boek TV. Hallo daar, goeiemiddag. As jy pas by ons aangesluit het, dit is Uitklok Zian Monique, som dit tot met 7 uur, is so 14 minuut oor 5, en een groot taak, wat ons nou aan jou handen sit.
1: Is a baie high pressure
0: ja.
1: job wat ons nou vir jou gee.
0: Groot verantwoordelijkheid, want ons soek die beste ooit.
1: Ja, kyk. Okay,
0: is die boekliekie vir die dag, en vandag se thema is rolprente wat nie een Oscar gewen het. Ons het laatst ook vrijdag, het ons die Oscar wenners gekie, en daar is soveel liekies net op die lijst wat ongelukkig was om eerstens nie weg te stel met die actual prijs nie, en tweedens nie eens genomineer word nie.
1: Ja, so het ons nou geleer.
0: So ons kyk na genomineerdes en ons een paar ongelooflike treffers. Hierdie ookie, Brian Adams. What's the movie?
1: Robin Hood.
0: Hey.
1: Hey.
0: Hoe het die gewen na jaar? Wat die jaar was dit?
1: So dit was 1991 en die wenner was Beauty and the Beast.
0: Oh.
1: Uit Beauty and the Beast.
0: Brian Adams is beroof. Ek dink ons kan stem. Ons kan stem en dan sê ons, is die liedjie beroof of nie?
1: Okay,
0: ons het net een paar.
1: Oh.
0: Want ons gaan vir ongeluk onledig aangaan.
1: Ons kan.
0: En die liedjies te lang speel.
1: Ons kan, want dit is wel mooi.

0: Wie was nog op die lijst geweest vir nomineerdes in die jaar? Want het voelde was dus een van die sterk jare.
1: Dit was. So, die nominaties was Let's Hear It For The Boy, ook uit Footloose uit, wat ook amazing liekie is. En dan Against All Odds van Phil Collins.
0: Kijk, ek denk Phil is dalk beroofd.
1: Goeie jaar.

0: 30, steek een kersie aan.
1: Sure.
0: Maak ou ietsie lekker in die pan van mama vanavond. Steek een kersie aan. En dan een bietjie meer met Darren. Pharrell Williams, Happy. Yes, wat was het? 2017 geweest.
1: 2013.
0: Wat is dat? Hoe oud is ek? Wie was om lawyer?
1: Oeh, jy gaan geskok wees. Medie Benek.
0: Is dit?
1: So, ook genomineer was The Moon Song uit Her uit, Ordinary Love uit Mandela Long Walk to Freedom, maar die Fene, wat Happy uitgeskop het, uit Despicable Me uit was, Frozen, so Let It Go.
0: Pandering, rightfully so, die likkie was oorrol geweest.
1: Dit was, die likkie het so'n bietjie die fliek gemaakt.
0: Kan jy net imagine, jy het 'n toddler of 'n jonger persoon in jou huis, vooral 'n jong meisiekind, in 2013.
1: Gaas.
0: Hoe het die mense oorleef?
1: Net.
0: Well, dat ons baie in gemeen. Kijk, so, kom ons gauw een beetje ernstig. Ons het twee keuses deurgebring. En dit is my achtergrond.
1: Vandag is 'n besonderse dag vir die bokklikkie.
0: Toe Monique aankom vandag, vir ons, wat is jou liedjie? Ek is vastgevang tussen twee. Toe sê sy, hoe toevallig, ek ook. En toe vraag sy, maar wat is jou eerste? En toe gee ek my naam, en gee ek die naam. En sy sê, heel toevallig, is ook een van my keuses.
1: Yep.
0: Wat is die ander een? Precies diezelfde keuse als ou Monique.
1: Ja, so samal uit wat, 96 jaar van Oscars, amper 100 jaar. En met wat 5 nominaties een jaar, het ek en Zian dieselfde 2 genomineer as die bestes.
0: Maar kom ons wees ook net eerlijk, dis nie die enigste ding wat ons in gemeenheid vandag, ons is so ingelok vandag, jy is een hoed weg.
1: Ek is een hoed weg van diezelfde outfit.
0: Dus ons het diezelfde kleur hembasis aan.
1: Met die jinkie.
0: Selle blauw jean, wel ek het een donkerder blauw en tekkies.
1: Dit is, ek wens ek het hoed aan gehad vandag.
0: Ek is blij jy het nie, want ons moes ons een foto neem. So,
1: ons is in sien.
0: Ons het rugbybal gegooi.
1: Oh, sê.
0: Om te kyk wie kan kies, is 'n coin toss. Wenner het een van die twee gekies en die ander een moes maar settle, maar dit draai uit, lyk my, dit is in elk geval die neigings. Okay, so Monique, met daai agtergrond, wat is jou keuse?
1: So ek het gegaan na die 80s, 1980 to be specific. As ek hierdie lysjie kyk, is dit waar die bestes uitgekom het. En ek is mal oor hierdie vrou, sy was besonders in hierdie reeks of rolprent, wat ek al jy dit wil noem.
0: Rolprent, wat is wat het is?
1: Ek weet, dis hoe ek myself reggemaak het. En dit is natuurlijk die titlesong van 9 to 5.
0: Oh, great guess.
1: Die ongelooflike Tannie Dolly Parton. Hierdie vrou het haar Oscar verdien.

0: is Dolly Parton 95. Dus ik weet al voor alle jaren dat ons een beetje voor de gat gevat wordt bij die werk. Maar is nog steeds gaan ons.
1: Hey! Oké, okay, hey.
0: Ja,
1: ons leidt doen ons. Het maar niet, want het is wat ons moet.
0: Ja, dat leidt ons.
1: Ja.
0: Oké, het werk 95 en je gaat nog van hou. Oké, je gaat smile.
1: Ja, dat is veel lekker. Anders gaan zoek veel ander werk wat net erger is.
0: En hopelijk het jy nie klaar by die werk nie. So ou wat, hy sê vir jou, ek gaan nie werk doen, maar elke klein stapie, every little step of the way, gaan jy hoor, hoe min ek hiervan hou.
1: Kijk, my parents raised a complainer, but not a quitter.
0: Ek soek nou die mens. Ons het jou nie, en ek kom vir jou 6 uur net al na, speel ons letterlik, wat?
1: A pop quiz!
0: Dan sê, hadder, letterlijk,
1: wat? A pop quiz! En, nie pop nie, a pub.
0: Yes, proper pop quiz. Drie kategorieën, 5 vrouw per kategorie. En ons dankie sê aan Grounds Meat in Delhi.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hulle was ons trotse boer gewees. Ons contractie met hulle is gesluit, is klaar. Mm-hmm. Daar periode tot die einde te gekom. Ons het opwindende dinge op die horizon. En vir hierdie week, in die thema van ons wat nie raar weet wat ons weggeet tot met donderdag nie, het ons nog iets vir jou wat baie lekker is.
1: Ja, ons trek nog net al die touwkies en dat net nog al die eyes en kras nog al die tees.
0: Yes,
1: maar nou. ons gaan nou iets hierheel. Ja. Kom nou, dis ons.
0: Ons spoor groot goed op die horizon.
1: Ja,
0: okay,
1: ons hou van haas uit hoed uit
0: recht. Aha, so die beste en die enigste wat jy nou moet doen is ingeskakel blij en saam speel, maar ook seker jy het punte op die board, kom vrijdag. Want die vrijdag persoon met die meeste punte stap weg met die ietsie lekker. En nou, ons kruid op die nies. Vlammerige dubbelspel. Het gooi.

Daar sy, baie, baie dankie aan almal wat vanavond lekker versoeke gestuur het vir Demi Lee Moore vanavond. Kom ons praat net hier op die aanskof saam met my Brent. Ons gaan voor en toe met nog lekker muziek. Hier is Nadine.

0: Adriana Nel met Timbuktu. Net hier op die aanskof, saam met my Brent Wayne de Wit. Een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het. Ja, binnenkort moet ek nou groet en tot ziens. En Nadine Blom met Dis Wat Liefde Is, Bon Jovi. Ook daar nog een paar lekker liekies. Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Dit raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer, vrijdag 23 en saterdag 24 oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
0: Daar sê, dit is waar ek nou moet groet en tot sien, sê ek los jou met lekker liedjes Jan Blom, se waterdief, Adam, iets in die water, Nadine Blom, dis wat liefde is, Bon Jovi, wat ek ook hier nog vir jou het, ons keer morgen weer van 7 tot net so voor 10 uur, en Gerard Skaap het een baie lekker program, net vir jou van 10 tot en met 12 uur. Tot ziens, lekker slaap.

minute na 10:00 op Bokradio op TV. Lekker om saam te kuier op hierdie Maandag, die 5de Oktober. En dit was Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You op hierdie Maandag aand. Lekker man. Nog baie lekker muziek op pad vir jou hier op die prachtige Maandag. Getrouwde Keating en Yusuf Islam op pad vir jou met Father and Son. Jan Jordaan met honger hart en nog veel meer, so moet het nie misloop nie, blijf geskakel daarvoor. Ons praat natuurlijk vanavond, wanneer is die officiële Kapenaar, of is daar nie erg, sal ek sê, is dit maar net een mythe, dat het een sekere tydperk vat, en jy weet, dat jy nou half en half ingelijf moet word, of wat ook al, ek spots moet dan nie. Maar ja, en ek het baie nice antwoorde gekry, of sal ek sê, antwoorde gekry, hierso van luisteraars af, wat Kapenaars is al vir jare, en Wynand sê vir my, nie, en wel, Alwyn en Linda sê vir my, daar is geen vereistes volgens ons nie, volgens ons is jy dadelik 'n Kapenaar, as jy hier bly, Alwyn en Linda, dit is die waarheid, ek stem met jou saam, jy weet, ek is nou hier, en jy moet my maar aanvaar, weet, ons moet nou maar mekaar begin aanvaar, en ja, en dan het ek een boodskapie gekry hierso van Sjoerd af. Sjoerd sê vir my, Naand sê, ons was nou 10 jaar in die Kaap en teruggekeer Gauteng toe, nie wat ons wou nie, maar gedwing. Die ding wanneer jy sê, Kaap,

Natuurlijk, Ronan Keating samen met Yusuf Islam, beter bekend als Cat Stevens, met die prachtige liedje Father and Son, net hier op Bok Radio op TV. Is nou 23 minuten na 10, hier op die Beter Alternatief. Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou nog extra sitplekke ingebring vir die Kiep Moore concert in Kaapstad. Ga nou na iTickets, laat ek dit gauw hier doen. Ga nou na iTickets.co.za of iTickets.co.za en bespreek jy lower level seated tickets. Tyd raak nou baie baie min en daar is slechts een beperkte aantal sitplek kaartjies beskikbaar. So kry jou nou, dit is natuurlijk die lower level seated tickets. En die tyd raak nou baie baie min en daar slechts een beperkte aantal plekkaartjies beskikbaar, so kry jou nou. Kiep Moore, natuurlijk vrijdag en die saterdag die 24ste oktober by die Grand Arena Grand West. Sien jou daar en onthou om jou kaartjies te kry by itickets.co.za. Net hierna, dan praat ons bykie verder oor hy onderwerp.

0: Raaikonteen niin tai sitten lekker bokradio. Enikäs live meet you. Lekker aant.
1: Dankie Barney, dankie.

Sinds jij de twijfel pak je tas. Die horizon roept ons en heren gezoek ons. Reis morgen die mas. Is een bitterbeestie dagbreek, kan je troubles in je zak steek. Kom, maak jezelf vast.

is dan niet rokken voor de jak. Elke keer op pad na een ander plek. Bezittings wordt gedeeld gelaai. Nou soms worden uilgesloten.